0: AM 1140 is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
1: Dit is de herrliche boodschap in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesselje opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.